0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Op het Concertcenter in samenwerking met Jazzism deze week weer een nieuw uur vol met nieuwe en oude muziek. We begonnen met een Goldie Oldie van Ruben. Wat had je geselecteerd?
1: Ja, dit was George Duke.
0: Onmiskenbaar.
1: Onmiskenbaar Doogie Stick van het album Don't Let Go uit 1976. Wat heel interessant is, is dat op YouTube staat een te gekke filmpje. Moet u even opzoeken. George Duke, Doogie Stick in de studio 1978. With Sheila E. Dan zie je hun in de studio deze track opnemen. En het is met op drums natuurlijk de drummer Ndugu, die bij Miles heeft gezeten, bij Weather Report, maar ook Billie Jean van Michael Jackson heeft ingedrumd.
0: Kijk.
1: En de waanzinnige basgitarist die er ook een solo in heeft, die heet Byron Miller.
0: Over basgitaar gesproken. Vorige week draaiden we een track van Lapalux. En Lapalux heeft een remix gemaakt van Thundercat, de bassist die weer verbonden is met Brainfeeder, het Amerikaanse label van Flying Lotus. En hij heeft een te gekke remix gemaakt van Thundercat. Die heeft ook weer George Duke gecoverd op dat album. En het is ook een beetje George Duke 2012 stijl. 2013 komt er dus een remix uit van een van die tracks van Thundercat. En dat heet For Love I Come, Lapalux.

0: Thunderkid. Was dat For Love I Come, een remix van Lapalux Flip.
1: Ja, we gaan door met een album van Stone Throw en Leaving Records, wat samen is gegaan. Eigenlijk Stone Throw doet nu de distributie van Leaving Records, waar we al veel artiesten van gedraaid hebben. En om dat te presenteren en dat in de pers duidelijk te maken, hebben ze samen een album uitgebracht dat heet Dual Form. Een verzamelalbum van allemaal nieuwe artiesten die op Leaving Records uitkomen. Dit album is 22 januari uitgekomen. En één track van dat album is van de Engelse producer The Cyclist, de fietser. Goede titel vind ik dat. En de titel heet Visions.

0: Ja, u hoorde eerst The Cyclist met Visions. En daarna deze waanzinnige track van Ahmed Sub. Die komt uit Tokio. Helemaal uit de scene van Ruichi Sakamoto, waar we ook heel veel hebben van laten horen. Deze track komt van het album 11 over 1. 01 dubbele punt 11. Het is een soort verzameltrack te vinden op Spotify. Met allemaal verschillende artiesten in deze Tokioze Japanse muziekstijl. De track heet een Liegen with Piano van Ahmed Sub.
1: Te gek hoor. 2010 hè, was dit zei je?
0: 2010, ja.
1: Ik ga ook nog een gouden ouwe draaien. Die kwam ik toevallig tegen. Ik weet niet of jij dat programma kent. The Boiler Room. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat zegt me helemaal niets.
1: Nou, dat is een, dat is in, volgens mij in New York. Maar het kan ook in LA zijn. Maar in ieder geval, dat is een soort DJ Boiler Room. En daar worden bekende artiesten of DJ's of producers worden uitgenodigd om hun favoriete tracks te draaien. En dat doen ze dan vaak in een soort van mixtape. En er wordt een camera opgezet, dus dan kan je ook zien of die track dan inslaat in de club. En dan gaat het erom dat je het dak eraf blaast. En dat, dat heet de Boiler Room. En ik zat daar een beetje in te surfen en toen kwam ik een Boiler Room sessie tegen van Tom York. En die draaide een te gekke track en dat bleek een track te zijn die hij zelf ook heeft gemaakt. Samen met Alex Cortex, dat is een Duitser. In 2005 is het minimal techno. Is het nou jazz? Is het nou jazz? Not jazz? Oordeel zelf.

0: Ja, dit was Plaza Real van de nieuwe Wayne Shorter plaat die onlangs is uitgekomen. Die heet Without a Net. En wat heel bijzonder is, is dat deze plaat van Wayne Shorter, en ik hoor opeens op de achtergrond heel mooi een oude Wayne Shorter plaat, Native Dancer. Het is een heel bijzonder jaar voor meneer Shorter, want die wordt 80.
1: Is dat zo?
0: Ja, is niet te geloven. Yeah. En hij is bij Blue Note uitgekomen voor het eerst weer sinds, ik weet niet, 25 jaar.
2: Maar langer denk ik nog wel.
0: Dat is heel bijzonder. Er gebeuren heel veel te gekke activiteiten, maar helaas is dat heel ver weg in Amerika en weinig van terug te zien. Maar ik zag laatst op de Brian Blade Facebookpagina, die is nogal up-to-date, die is de drummer die bij dit kwartet zit ook. Zag ik dat ze een concert hebben gedaan bijvoorbeeld met het LA Symphonic Orchestra met Esperalda Spalding, hoe heet ze? Esperanza. Erbij. Dus en dan met een heel symfonieorkest en allemaal stukken van Wayne Shorter. Hij heeft op deze plaat ook een suite geschreven voor blazers orkest. Of een blazers, een soort big band-achtig iets. Een heel heftig stuk van 20 minuten. Wat meer naar de hedendaagse klassieke muziek gaat als naar jazzmuziek. En de rest van dit album is een live concert, waaronder ook deze track. Opgenomen ergens in Europa, ze zeggen er niet bij waar. Ze hebben een aantal concerten opgenomen in Europa en de beste tracks daaruit gehaald. En dit was een oude Weather Report track, die heet Plaza Real.
2: Ja, wel jammer dat ze niet naar dat B-stukje toe gaan, hè?
0: Ik weet niet of de luisteraars dat heel veel zeggen, het B-stukje. Maar
2: het B-stukje van Plaza Real.
0: Ja, natuurlijk wel. Inderdaad, de origineel, dan komt Sabino met een waanzinnige. Maar ik denk dat het een soort respect is naar Sabino toe. Want mooier spelen dat B-stukje als Sabino deed, kan niet. En ik denk dat hij daarom losgelaten heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want het is natuurlijk sowieso tricky om met Report stukken te gaan spelen in een akoestische setting. Maar als het met één band kan, dan is het wel met deze bezetting.
1: Ja, is het trouwens weer een live plaat?
0: Dit is een live plaat. En
2: net als de Footprints.
0: Ja, en ik zou even zeggen dat de pianist is Danilo Perez en ons contrabas vriend heet John Patitucci.
2: Nou, de achtergrond is dus Milton Nascimento, omdat Wayne Shorter in de jaren 70 op Native Dancer een plaat heeft opgenomen met Milton Nascimento, stukken van hem. Een aantal Amerikaanse artiesten, onder andere George Duke, die we 2 weken geleden ook draaiden, die raakte in de ban van Braziliaanse muziek. En dat is weer een bruggetje naar een heel tof concert wat op 22 maart komt in het Bimhuis van Lilian Vieira. Die is gevraagd om daar een concert te geven met alleen maar 70s artiesten. Onder andere Milton Nascimento gaat zij coveren, George Ben, ik moet even goed nadenken, Tim Maia. En eentje ontschiet me. Maar zij gaat ook eigen werk doen. Ze heeft net een studio EP nog niet uitgebracht, maar heeft ze net opgenomen. En wij hebben een mix kunnen bemachtigen om hier te kunnen draaien. En dat is eigenlijk een soort van promotrack die ook op andere radiostations zal
0: gebruiken. Maar het is misschien ook leuk om even te zeggen dat de drummer die je nu hoort, Robertino Silva.
2: Da Silva, ja.
0: Die je nu op de achtergrond hoort, de oorspronkelijke drummer. Dat hij ook een klein toertje doet in maart. Dus dat kunnen de mensen even op internet checken met een Nederlandse band.
2: Edgard van Asselt heeft 10 concerten. 22 maart speelt Lilian Vieira in Bimhuis. De dag daarna kan je Roberto da Silva zien in Anton Philipszaal. En er zijn nog veel meer andere gigs die er komen. Maar dan moet je maar even op internet checken. Genoeg gepraat. Lilian Vieira, haar nieuwe plaat, die heet Minha.

0: Ja, dit is de laatste album van Stefano Battaglia Trio. Dat is een ICM-uitgave, wederom. Het stuk heeft weer een hele bijzondere titel, dus ik ga er even voor zitten. Vonder Fotai Mythisch. Het album heet A Song Ways. En ik zei net dat Wayne Shorter dit jaar zijn 80-jarige... Maar hij is nog geen 80. Hij wordt 25 augustus 80. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben voordat we album weer boze brieven krijgen.
1: We gaan... hoe lang hebben we nog? 10 minuten. We gaan een track draaien van Rob van der Wouw. Want Rob van der Wouw die gaat zijn cd-presentatie spelen 28 maart op het North Sea Jazz Club. En 30 maart speelt hij met zijn band in het Paard. En 4 april in de Bird. Dus dat is reden genoeg om een track te draaien van zijn nieuwe cd Neon. En daar staat op onder andere het nummer What's Love Part 1.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de eerste aflevering over organist Big John Patton. We beginnen met Fat Julie.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grand Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de bijnaam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. Hij nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het, mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy van Gelder, tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In het blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stretch George Braith, ook de schrijver van het nummer, en op trompet Tommy Turrentine. Vervolgens de blues groove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grand Green gitaar. Over Green zei Patton, Grand is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'Em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966, op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. In de jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Max. Volgende week weer een uitzending met Piebout Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist en wil je nog...

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. Vandaag Big John, de tweede en laatste aflevering over organist Big John Patton. Geboren in Kansas City in 1935. Hij kreeg zijn bijnaam Big John, nou niet omdat hij zo groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano. En dat deed hij in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna switchte hij naar Hammond-orgel. Van 1962 vormde Big John Patton een aantal jaren de huisband van de soul jazz afdeling van Blue Note. Samen met gitarist Grant Green en drummer Ben Dixon. Ook werkte ze voor Prestige Records. U hoort dit geoliede en hippe trio op verschillende platen van Patton, Green, Lou Danielson, Don Wilkerson, Harold Fick, Red Holloway en George Braith. We beginnen met de Silver Meter van Big John Patton. Het staat op zijn debuutplaat Along Came John uit 1963. Op tenorsaxofoon Fred Jackson. Patton was geruime tijd organist bij Lou Donaldson. Hij speelde mee op 6 albums van de populaire Bob en Soul Jazz saxofonist. U hoort hier Bad John van Good Gracious uit 1963. Je kunt wel raden op wie de titel slaat. Daarna Patton en tenorsaxofonist Harold Fick met Our Miss Brooks. Het verscheen op de gelijknamige plaat van Fick uit 1964. En als laatste dan Patton en multisaxofonist George Braith met Crenshaw West. En dat verscheen op de plaat Loving Soul op Prestige uit 1965.

Dat was Big John Patton met The Silver Meter en gastrollen bij Lou Donaldson, Harold Vick en George Braith. Eind jaren 60 begaf Patton zich op het pad van jazzfunk. Patton's intense groove is opvallend. Tegelijkertijd getuigen polyritmiek en repertoire van progressieve intenties. Patton verwierf zich zo een plek tussen de vuige funk jazz van mensen als Lonnie Smith en het avontuurlijke post-bop werk van pionier Larry Young. We beginnen nu met Congo Chant van Understanding uit 1968. Op tenorsaxofoon Harold Alexander en op drums Hugh Walker. Daarna Captain Nasty van Accent on the Blues uit 1969. Op tenorsaxofoon Marvin Cabell, op drums Leroy Williams. Vervolgens Footprints van de onlangs overleden gigant Wayne Shorter en dat verscheen op Memphis to New York Spirit. Deze sessie uit 1970 is in 1996 op Blue Note heruitgegeven. Weer Cable op saxofoon, James Blood Ulmer op gitaar en Leroy Williams op drums. Als laatste Soul Connection, opgenomen op Nilva, het label van drummer Alvin Queen in 1983. Grant Reed op tenorsax, Gregen Mancour op trombone, Melvin Sparks op gitaar en Alvin Queen op drums. In het fusion- en disco-tijdperk van de jaren 70 en 80 was Patton, zoals zoveel Hammond-organisten, min of meer in de vergetelheid geraakt. In de jaren 90 kwam hij door de revival van rootsmuziek weer bovendrijven in Engeland en het Europese vasteland. Ook had hij trouwens een hoofdrol op twee albums van de avant-gardistische saxofonist John Zorn. Big John Patton overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Congo Chant, Captain Nasty, Footprints en Soul Connection. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samengesteld door François van der Linden.

Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Een nieuw uur jazz op de scheidslijn met soul, funk, singer-songwriter, ambient, electro, blues, whatever, jazz, not jazz. Dit uur staat bijna geheel in het teken van het nieuwe album van Rob van der Waal. Hij heeft een waanzinnig nieuw album gemaakt, zoals je net als eerste track hoorde en nu ook op de achtergrond. Dat album heet Neon en dat is uitgekomen op het pretentieuze label van Bugge Wesseltoft, de electro jazz pionier uit Noorwegen. Die heeft al jarenlang een label dat heet Jazzland onder de vlag van Universal. En als eerste een Nederlandse act of Nederlandse band heeft Rob van der Waal daar een album op mogen uitbrengen. En dat is voor ons heugelijk nieuws. In ieder geval genoeg aanleiding om daar een aantal tracks van te gaan draaien. Dat gaan we het komende uur doen. Afgewisseld met andere nieuwe platen die afgelopen periode zijn uitgekomen. Onder andere de nieuwe Lois Cole en Genevieve Artadi. Ze hebben hun naam veranderd. De band heet nu Knower. Waarschijnlijk om een groter publiek te bereiken. Want hun vorige album Think Thought, een waanzinnig album uit 2012, is totaal niet opgepikt. Ik heb hun speellijst gezien en ze hebben echt belachelijk weinig gespeeld voor zo'n goede act en zo'n goede plaat die ze hebben gemaakt. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb twee tracks daarvan mogen horen. Eentje gaan we nu draaien. Het zit er in het verlengde van Think Thought. Dus dat is misschien een soort van vocale fusion avant la lettre. Maar misschien doe ik ze daarmee ernstig tekort. Laten we gaan luisteren. Knower, What's in Your Heart?

Je luistert nog steeds naar Jazz on Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde 7 tracks achter elkaar in een kleine mix-sessie, samengesteld door DJ Kikke alias Ruben van Roon. Vandaag is hij afwezig, maar dit is zijn bijdrage voor deze week. Ik noem de titels even snel op. Mocht je dat toch nog terug willen lezen, dan kun je dat doen in de programmagids van de Concertzender. Of je kan kijken bij de Spotify-lijsten. Elke maand stellen wij een lijst samen van tracks die wij draaien. En die je kan terugvinden op Spotify. Ga dan naar Spotify en zoek onder Jazz on Jazz Radio of Concertzender. En dan vind je titels als Jazz on Jazz Radio maart 2013 of Jazz on Jazz Radio april 2014. Die wordt dan waarschijnlijk in mei gepubliceerd. Je hoorde achter elkaar Synchro Indico, de track Mutual Divide. Twee tracks van Submerse Monochrome en Blips in December. Een nieuwe album van Ernst Reiziger, Harmon Franje en Mola Sila, die Afrikaanse zanger. Die heet Down Deep, een heel mooi album, en dat heet Elena. Track daarna was 40 Wings, titel geheten Bad Will. En de laatste twee tracks was Ahmed Sub, een hele specie track van het album All Is Silence, een onwijs goed album. Vestige for Wind Day. En de laatste track van dit blok was Lucene Panoramic. Zoals beloofd gaan we ook wat tracks draaien van de nieuwe Rob van der Wouw Neon. Is ook te beluisteren overigens op Spotify. Voor degenen die dat hebben, kan je het hele album al checken. Dat is natuurlijk fantastisch. Hij heeft deze week zijn presentatie gedaan in de North Sea Jazz Club in Amsterdam en het Paard in Den Haag. En dat gaat nog even door met The Bird op 4 april in Rotterdam. Er zijn nog kaarten te verkrijgen. En ook in Eindhoven op 6 april. Neon, uitgekomen dus op Jazzland Records in samenwerking met Embrace Records, het label waar zijn vorige platen ook op zijn uitgekomen. Net als acts als Full Duplex bijvoorbeeld. We gaan de openingstrack draaien van Neon en die heet Rollercoaster Fairy Tale.

Curtis Amy met Katanga, Native Land en Mustang. Dit was ook Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremd Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Classics. People.

Dat was Robin Wilson met While the World Lies Waiting, Show Enough Mellow, Sugar en Superfly. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul, samengesteld door François van der Linden.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit is een uitzending in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We hebben weer een uur vol nieuwe muziek en oude muziek op het snijvlak van jazz en soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Ja, in deze aflevering moeten jullie het alleen even doen met ondergetekende Ruben van Roon, want mijn collega Wibout Berkens zit in Brazilië, een goede plek om te zijn. Voor muzikale activiteiten. Dit was bijvoorbeeld een oude track. De openingstrack die we net draaiden was een oude track van Ramsey Lewis van het fantastische album Don't It Feel Good. Het was ook het titelnummer van dat album. Dit album is geproduceerd door Charles Stepney, die ook natuurlijk alle fantastische Earth, Wind & Fire platen heeft geproduceerd. Dus een aanrader. Ja, het volgende wat ik graag zou willen draaien is Laura Mufula. Ze stond begin april op een festival in Rotterdam, wat zo'n succes was. En ik ging er luisteren naar haar laatste album. En de mensen hadden groot gelijk. Het album is fantastisch. En het schijnt live ook fantastisch te zijn. Het album heet Sing to the Moon, wat natuurlijk ook al een hele mooie titel is. En we gaan twee tracks draaien. Like the Morning Dew en Make Me Lovely.

Ja, daar word je wel even stil van. Wat een prachtige muziek, zeg. U hoorde van Laura Mvula. Ik moet het eigenlijk goed uitspreken, hopelijk. Dat verdient ze wel, maar ik weet niet of ik dat doe. Like the Morning Dew en Make Me Lovely van het album Sing to the Moon. James Blake heeft eindelijk zijn lang verwachte nieuwe album uitgebracht, Overgrown. We gaan naar twee tracks hiervan luisteren, Overgrown en Digital Lion.

Dit was Joe Zawinu. Toen ik die track van James Blake hoorde, die laatste, toen deed het me vaag hier aan denken. Misschien kunt u als luisteraar daar ook over oordelen. Dit is van het album Dialects, uitgebracht in 1985. Want nadat Weather Report uit elkaar ging, heeft Zawinu een solo-tournee gedaan langs alle jazzfestivals in Europa. Dialects Tour. En ik weet nog dat ik daar als 13-jarig jongetje op het dakterras in het congresgebouw naar keek en luisterde. We kregen eerst Miles Davis en daarna naar boven rennen om Joe Zawinul te zien. En ik was zo geïmponeerd door wat hij deed. Dit was eigenlijk electro avant la lettre, vond ik het. Alles deed hij zelf. Sequencers met drums, sequencers met bassen, hippe analoge synths, vocoders. Ik ben een uur volkomen uit mijn dak gegaan. Dus ik vind het nog steeds een zeer hippe plaat die zeker in deze tijd nog steeds overeind blijft. Zawinu Dialects, een ode aan de oude meester. Nou, waar gaan we mee door? Oh ja, ik heb een mixtapeje gemaakt. Of een mixtape, laat ik het niet zo denigerend laten klinken. Met 4 of 5 nieuwe releases van de afgelopen maand.

De mixtape van deze aflevering was dit. U hoorde achtereenvolgend Sunshine met Chance Ain't Counting the Days. Around Here, Ogris Debris, een remix van Slow Jam. Natuurlijk van het fantastische album, het nieuwe album van Rob van der Wouw, Neon, hadden we de track Rollercoaster Fairy Tale Part 2. De nieuwe Bonobo is ook onlangs gereleased en dit was de track Cirrus. En we eindigden deze mix met A Toute Allure van BBO. Ik wil graag afsluiten met weer een oude track. Eerst moet ik natuurlijk nog even de administratie met jullie doornemen. Is dat dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Als jullie verzoeken hebben of info, dan kunnen jullie natuurlijk mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Check ook op Spotify, zoek dan naar Jazz Not Jazz Radio. En daar vind je elke maand een nieuwe speellijst met wat we allemaal in de uitzendingen gedraaid hebben. U kunt ook op onze pagina van de Concertzender lezen welke tracks ik in deze uitzending heb gedraaid. En volgende week is er natuurlijk weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio gemaakt door Framtunes met DJ Maze. En de week daarop zijn Wieboud en ondergetekende natuurlijk weer present. We gaan afsluiten met een track, een van mijn favoriete Braziliaanse tracks. Daar heb ik er wel 300 van, maar dit is er ook een van. Tonina Horta. MUZIEK

Dat was Avro Blues Quintet Plus One met 345472, Liquid Landscape, Let My People Go, Some Velvet Morning, There's a Mountain, Soul Walk, Mirror Image en Twilight Thunder. En dit was weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samensteller François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremd Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

what it is.

Dat was Bunky Green met Hotline, Fast and Foxy, Command Module, The Thrill Is Gone and Another Place. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Houston Hurricane, een aflevering over tenorsaxofonist Don Wilkerson. We beginnen met Jeannie Weenie.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Winnie. Het verscheen op Preach Brother op Blue Note in 1962. Grant Green gitaar, Sonny Clark piano, Butch Warren bass en Billy Higgins drums. Vraag een willekeurige liefhebber van populaire muziek wie Don Wilkerson is. 9 van de 10 keer zult u als antwoord krijgen wie? Logisch. Maar Wilkerson was wel een saxofonist die in miljoenen huiskamers en op duizenden jukeboxen te horen was. Hij speelde namelijk de smakelijke tenorsolo's op baanbrekende hits als I Got a Woman en Hallelujah, I Just Love Her So van soulpionier Ray Charles. Classic jazzfanaten zijn Don Wilkerson zeker tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe gezichten en nieuwe geluiden. Wilkerson nam namelijk 3 platen op voor het befaamde Blue Note label. Hij is geboren in 1932 in Monroeville, Louisiana. Dat is vlakbij Texas. Hij groeide op in Houston, Texas, en speelde met gitarist T-Bone Walker en pianist-zanger Amos Milburn. Na een verblijf in Los Angeles eind jaren 40, waar Wilkerson samenwerkte met Dexter Gordon en Sonny Clark, keerde die terug naar Houston. En toevallig toerde Ray Charles door die streek en die recruteerde de met blues en gospel doordrenkte saxofonist voor zijn frontline. Daarin speelt ook David Fathead Newman. Wilkerson zou hem later weer tegenkomen, want hij keerde in 1961 terug in de band. Ook midden jaren 60 en eind jaren 70 speelde hij weer een poosje in het orkest van Charles. Door een ontmoeting met alt-saxofonist en talentscout Cannonball Adderley belandde Wilkerson op Riverside. Het resultaat? De Texas Twister uit 1960. Een hardbop georiënteerde plaat met Nat Adderley op cornet, Barry Harris op piano, respectievelijk Sam Jones en Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. En van die plaat hoort u nu The Twister van Cannonball Adderley en Morning Coffee van Barry Harris. Een poosje later ontmoette Wilkerson wederom een saxofonist en talent scout, en dit keer was dat Ike Quebec. Via Quebec kon Wilkerson voor Blue Note opnemen. Hij nam 3 sterke platen op met overduidelijke blues- en gospel-roots. Zijn spel is naar eigen zeggen beïnvloed door Sonny Stitt, Gene Ammons en Texaanse tenoren als Illinois Jacket en Arnett Cobb. De Texaanse ruigte is zeker te horen, maar Wilkerson heeft duidelijk een eigen stijl met een dunnere sound en een zwierige frasering. We draaien Camp Meeting en Pigeon Peace van Preach Brother uit 1962. Gitaar Grant Green, piano Sonny Clark, bas Butch Warren en drums Billy Higgins.

Dat was Don Wilkerson met The Twister, Morning Coffee and Camp Meeting en Pigeon Peas. We gaan verder met Moving Out en Cooking with Clarence. Die nummers komen van de plaat Shoutin' uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel John Patton, drums Ben Dixon. Daarna de country klassieker San Antonio Rose en Wilkerson's Drawing a Tip. Ze is verschenen op Elder Dunn uit 1963. Op gitaar Grant Green, piano Johnny Athia, bass Lloyd Trotman en drums Willie Bobo.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist en wil je...

beste luisteraars. Nu is het weer tijd voor ons programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering met allemaal hits van het Blue Note label. We beginnen met The Preacher van Horace Silver.

Dat was Horace Silver met The Preacher uit 1955. Op trompet Kenny Dorham, Hank Mobley op tenorsax, Doc Watkins bas en Art Blakey op drums. The Preacher was de eerste hit van het legendarische Blue Note label. En dan hebben we het niet over wereldhits hoor, in de tegenwoordige zin, maar denk aan een oplaag van enkele duizenden. Het was immers een klein onafhankelijk label dat een degelijke basis had in de zwarte gemeenschap. Daarnaast waren hun singles vooral gericht op de jukeboxmarkt. Ik zei net, de oplagen waren nou niet wereldschokkend, maar er waren wel enkele uitschieters. Organist Jimmy Smith en de Sidewinder van Lee Morgan. En trouwens, een hitje kwam Blue Note wel heel goed uit. Zo was er weer extra kapitaal om de moderne jazzcatalogus uit te bouwen. Labelbaas Alfred Lion vond The Preacher trouwens erg oudbollig en wilde het nummer niet uitbrengen. Silver en Blakey staken daar een stokje voor en tot Lions verbazing rees de vraag naar het gospelachtige lied De Pan uit. We gaan verder met Tenderly van The Three Sounds. En dat is het populaire pianotrio van Gene Harris. Het nummer verscheen in 1959. Daarna Jimmy Smith, de meest succesvolle artiest van Blue Note met Midnight Special uit 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, gitaar Kenny Burrell en drums Donald Bailey. Van Midnight Special gingen ruim 100.000 exemplaren over de toonbank. Ook de modernist Herbie Hancock viel in de smaak. Watermelon Man. Nou ja, iemand anders overtrof hem wel, namelijk de Latin artiest Mongo Santamaria. En zijn versie verkocht heel veel meer. Op trompet Freddie Hubbard, tenorsaxofoon Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Als laatste in dit blokje Stanley Turrentine. We draaien Trouble met organisten en de toenmalige echtgenote van Turrentine, Shirley Scott. Gitarist Kenny Burrell, bassist Bob Crenshaw en drummer Otis Finch. Zoals u hoort is Trouble een afgeleide van de rhythm and blues klassieker Fever.

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de billboardlijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

me what it is.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes?

Dit is de concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Blue Note Funk, deel 1. We beginnen met de jodel van Big John Patton.

Het Blue Note label was op zijn hoogtepunt van pakweg 1955 tot 1965. Labelbaas Alfred Lion gaf er in 1967 de brui aan en vertrok naar Mexico. Blue Note werd overgenomen door United Artists en ging onder leiding van medeoprichter Frank Wolf een meer commerciële weg. En dat deden ze met soul jazz en jazz funk. Alt-saxofonist Lou Donaldson was het succesvolle uithangbord van die periode. De alt-saxofonist was in de jaren 50 al een belangwekkende hardpopartiest op Blue Note. Hij verliet het label, maar keerde later terug met populaire boogaloos en funknummers. Denk aan Alligator Boogaloo. Net daarvoor begaf organist Big John Patton zich op het Blue Note label al op het pad van de funk. U hoorde hem hier met de Jodel in 1966. Op gitaar Grant Green, drums Hugh Walker en conga's Richie Landrum. We draaien van Lou Donaldson The Humpback uit 1968. Op trompet Blue Mitchell, op orgel Lonnie Smith, gitaar Jimmy Ponder en drums Idris Muhammad. Daarna trompetist Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down uit 1968. Een grote line-up met onder andere Junior Cook op tenorsax, Pepper Adams baritonsax, McCoy Tyner piano en Al Foster op drums. Allemaal moderne jazzvogels die hun hand niet omdraaiden voor een funky tune. In die categorie hoort ook trompetist Donald Byrd. Hij laat er geen gras over groeien. Vol bloed fusion artiest werd hij en hij liet zichzelf in met hip-hop. U hoort hem hier met Slow Drag in 1968. Op alt-saxofoons Honey Red, piano Cedar Walton, bas Walter Booker en drums Billy Higgins. De oorsprong van de Slow Drag ligt in het diepe zuiden van Amerika. Het was een seksueel getinte, langzame dans die jong en oud uitvoerde op plantages en tijdens picknicks. Vergelijkbaar met het hedendaagse lapdance. Het was een direct overblijfsel uit West-Afrika. Daarna nogmaals Big John Patton met Understanding uit 1968. Op tenorsax Harold Alexander, drums Hugh Walker. Vervolgens zijn Hammond-collega Ruben Wilson met een funky versie van Burt Bacharach's I Say a Little Prayer uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsax George Coleman, gitaar Grant Green en drums Idris Muhammad. Ten slotte, de ultieme jazz-funker Lonnie Smith. Hier is Charlie Brown live in 1969 in Atlantic City. Op tenorsaxofoon Rudy Jones, baritonsax Ronnie Cuber, gitaar Larry McGee en drums Sylvester Gaucher.

mama, yeah, your mama.

don't know just what to do. I can't even spell your name, but

tell me why.

Dat waren Lou Donaldson met The Humpback, Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down, Donald Byrd met Slow Drag, Big John Patton met Understanding, Ruben Wilson, I Say a Little Prayer en Lonnie Smith met Charlie Brown. We gaan de uitzending uit met organist Brother Jack McDuff en het feestelijke Butter for Yo Popcorn. Het is uit 1969. Op tenor saxofoon J. Arnold, gitaar Charlie Freeman, elektrische bas James Alexander en op drums Sammy Creason.

0: Dat was Brother Jack McDuff met Better for Your Popcorn. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. De samensteller was François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de concertzender Jazz Not Jazz Radio vanuit Utrecht Centraal Station. Als je langs komt lopen nu, dan kan je ons zien zitten met onze speciale gast Rob van der Waal. Vandaag is normaal Ruben van Roon zou erbij zijn bij het programma Jazz Not Jazz Radio, maar helaas is hij ziek geworden. Rob, welkom.
1: Hallo.
0: We gaan vandaag een programma doen in samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism. Een uur vol nieuwe muziek op het snijvlak van jazz met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Je hoorde een hele aparte Jazz Not Jazz, namelijk de nieuwe Knower. Dat heet voorheen Lois Cole en Genevieve Artadi. Ken je dat?
1: Ja.
0: En dat is een soort LA-based duo die...
1: Ik dacht dat ze uit Brazilië kwamen.
0: Nee, kom je uit Brazilië? Het komt uit LA. En het is wat er grappig aan is dat er een link is met Tineke Posma, onze eigen saxofonist waar we trots op zijn. En zij had gehoord van Brad Meldow, weet je wat je moet checken, Lois Cole en Genevieve Artadi. Die heet tegenwoordig Knower. We gaan straks nog een track van hun draaien, want die hebben een waanzinnig album gemaakt, nieuw album, en het heet Let Go. Rob, welkom nogmaals. We gaan met jou straks praten over al jouw bezigheden in de muziek. En wat jouw niet alleen je solo carrière doet, maar wat je ook nog daarbuiten doet.

0: Ik heb wat muziek meegenomen, maar voordat we daarover gaan praten, is het misschien eerst leuk om iets te draaien van je eigen album. Dan kunnen we daarover spreken. Laten we iets draaien van je nieuwe album Neon.
1: Leuk.
0: Track Dub.

0: Dub hoorde je, Rob van der Wouw van de nieuwe album Neon. Rob, voor de mensen, luisteraars die jou niet kennen, je bent jazz-trompetist en dit is geloof ik jouw derde album, hè?
1: Ja.
0: Kan je iets over vertellen? Want je komt uit Rotterdam.
1: Ik
0: heb jazz gestudeerd en dit klinkt wel als jazz, maar een soort van jazz in een nieuwe stilo.
1: Ja, ik heb altijd gedacht van als je jazzmuzikant bent, nu, dan moet je geen muziek van 50, 60, 70 jaar geleden spelen. Je moet toch iets doen met invloeden van wat er nu gebeurt. En dat deden volgens mij jazzmuzikanten in het begin ook. Miles en zo, die probeerden zich ook altijd te laten beïnvloeden door wat er nu gebeurde. Of muzikanten die dan hip waren. Of stijlen die dan hip waren.
0: Oh ja. Is er nu sprake in deze tijd van een eenduidigheid in stijlen? Of is het heel erg eclectisch geworden, de jazzmuziek van nu?
1: Nou, je hebt eigenlijk twee stromingen volgens mij. Je hebt mensen die heel erg de traditie induiken. En daar heel erg proberen zo goed mogelijk te worden. Je hebt mensen die proberen allerlei nieuwe dingen te doen.
0: Ja, daar ben jij er één van. Toch heb je 3 albums gemaakt. Ik weet het goed, want ik zit bij jou in de band, dus dat praat wat makkelijker. Maar je hebt 3 albums gemaakt die alle 3 een totaal verschillende stijl hebben. Is dat conform jouw smaak of is er bij jou ook iets gebeurd in je ontwikkeling?
1: Ja, ook dat. Misschien ook wat ik dan veel luisterde of zo. Die Reboot Your Soul bijvoorbeeld, toen was die muziek van
0: Roy Hargrove.
1: Ja, onder andere. Ja. Die was toen heel erg aan de hand.
0: Oh ja. D'Angelo based,
1: precies,
0: soort van black groove muziek.
1: Grooves, soul.
0: Ja, wat is dan het verschil met, wat is het nu, 6 jaar later?
1: Op een gegeven moment begon me dat toch ook weer een beetje te vervelen, die muziek. En toen zag ik een producer die ik helemaal niet kende, zag ik een keertje optreden, Mark de Clive Lowe. En die had een soort hele gave beats die ik eigenlijk ook nog niet echt goed kende. Wel eens ooit ergens gehoord had, maar niet echt kende. En ik vond het zo indrukwekkend dat ik hem toen gevraagd heb iets te doen.
0: Ja, Broken Beats. Moet ik misschien straks ook nog wat van draaien?
1: Ja.
0: Weeps, nummer wat we hierna gaan draaien. Wat is dat voor een soort nummer ten opzichte van dub? Dub was natuurlijk dubstep.
1: Ja, ik denk dat deze is iets meer down tempo. Heel veel mensen vinden hem heel toegankelijk ook. Terwijl hij toch ook een soort rare twist heeft. Wat voor soort nummer is het?
0: Ontoegankelijk?
1: Nee, helemaal niet. Het is juist heel het is heel toegankelijk. Ik vind het een heel mooi nummer geworden. Het heeft een soort. Nou ja, luister maar.
0: Laat gaan luisteren. Weeps.

0: Rob van der Wouw, zijn nieuwe, hoe heet het track, Rob?
1: Mr. Oblivious.
0: Want ik zei net Weeps, maar dat was een oude werktitel. Ja, die we gebruikten. Hey, een onwijze elektronische sound, hè? Ook jouw elektronische trompet. Is dat een ding wat voor jou is? Of is dat nu een soort van gangbaar iets in de trompet, jazz trompet?
1: Nou, er zijn wel veel meer mensen die het doen, zeg maar.
0: Zoals?
1: Nou, in Nederland bijvoorbeeld zie ik Erik Vloeimans, maar ook Arthur Flink, die een van de eerste was. Die
0: State of Monk.
1: State of Monk, die er ook volgens mij bijna het meest van weet ook.
0: De elektronica toevoegde.
1: Ja.
0: Ja. En je zei, je kwam met Mark de Clive in aanraking. Dat is een Broken Beat DJ uit Londen.
1: Ja.
0: Toevallige ontmoeting.
1: Ja, wij speelden op New Moon Festival en hij speelde na ons in een andere zaal. En toen dat zag ik toen.
0: Ja. Ja. En nu hebben we contact gelegd en toen een plaat gemaakt. Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, zo. Ik had contact gelegd en ontmoet. En,
0: maar zit er dan, want hij is natuurlijk best wel een grote naam in de Broken Beat. Is dan niet een
1: maar dat iemand... wist ik ook niet.
0: Nee, maar is dat dan iemand die dan gelijk allerlei artistieke voorwaarden aan zo'n productie zet? Of is het gewoon eigenlijk gewoon samenwerking, kijken waar het schip stond en dan als het leuk wordt, dan breng je het uit?
1: Ja, zo ging het eigenlijk wel. Hij heeft weinig voorwaarden. Nee, eigenlijk geen enkele.
0: Wat voor een producer is hij? Hij is toetsenist, geloof ik?
1: Toetsenist, maar hij werkt ook veel met de NPC. Daar is hij vooral ook heel erg handig in. Maar dat kan hij dus ook live. Hij kan het heel snel opzetten, zichzelf loopen en zo heel snel jams maken. En zo doet hij het ook in de studio. Dan maakt hij heel snel schetsen.
0: Ja.
1: Die hij dan heel makkelijk kan bewerken, ook zodat hij heel makkelijk vormpjes heeft.
0: Ja, ja. Laten we wat gaan draaien van het album Tunnel Vision. Uit welk jaar is dat?
1: Oh, ik heb hier nu iets klaarstaan van Mark de Clive met het Rotterdam Jazz Orchestra.
0: Dat is een ander project wat jij doet.
1: Ja.
0: Vertel nog heel even kort wat dat is. Is het jouw band of is dat een collectief waar jij wat meer actief in bent dan andere muzikanten?
1: Ja. Rotterdam Jazz Orchestra ben ik ooit begonnen samen met Luc Boudestein. En later kwam Johan Plomp erbij. En wij zijn al... Ja, het was een big band. Echt een traditionele big band. En tegenwoordig zijn we wat vernieuwd. Wat kleiner geworden. Wat doen we nieuwere muziek. En zo kwam ook Mark de Clive Lodus op ons pad, omdat ik daar al mee samenwerkte.
0: Ja. En, dat lijkt me moeilijk, want je hebt dan elektronische muziek, veel sample-based drums die hij gebruikt.
1: Ja.
0: En dat wordt dan vertaald door een live drummer?
1: Nee, beide hadden we. We hadden en drums, Martijn Vink op dit project, en hemzelf. Dus dat was nog een hele klus om dat goed te krijgen.
0: Maar, ja. En dat is uitgekomen op een prestigieus label?
1: Ja, ook True Thoughts.
0: True Thoughts. Laten we gaan luisteren. Hoe heet die titel?
1: Relax Unwind.

0: De New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Kluiver. Hoe heet deze track, Rob?
1: Relax Unwind.
0: Een waanzinnige track. Is dit het hele album zo?
1: Ja.
0: Want dan moeten we gelijk gaan bestellen.
1: Niet, ja, niet zou ik doen.
0: Valse promotie doen, maar dit is wel heel hip. Je vertelde net in de break dat er ontzettend veel reviews binnenkomen. En vooral ook internationaal. Komt het door Turtle?
1: True Touch, die hebben dat, ik weet niet, op een of andere manier heel goed voor elkaar. Dat ze gevolgd worden door allerlei DJ's, recensenten. Ik zie op Twitter heel veel, dat het heel veel gedraaid wordt, gereviewd wordt. Mensen die het maar leuk blijven vinden, al heel lang. Ja. Er was een gratis track weggegeven, die was binnen 2 weken 50.000 keer gedownload of zo. Dus dat is heel veel.
0: Ja, dat is geweldig. Dit is natuurlijk toch een beetje een trompetprogramma. Het volgende uur ben je er ook weer bij, dus dan doen we dat ook. Voor jou misschien net zo'n grote held als het voor mij is. Maar even leuk misschien in retrospectief om een oude track te draaien van een held die misschien wel als eerste is begonnen met de elektronische jazz. Laten we luisteren naar Miles 1972, Rated X van het album Get Up With It.

0: Rated X, Get Up With It. Dat heet het album, een soort van een verzamelalbum, 72, 74. Ik krijg een bak koffie, wat lekker. Dit is jazz avant la lettre of fusion of jazz, hoe je het moet noemen, maar hip as hell. Ik heb een paar tracks meegenomen en ik weet niet of jij het kent, maar misschien wel leuk om je mening over te weten. Ik ben onlangs naar een concert geweest in People's Place in Amsterdam. Van een Britse zangeres, die heet Laura Mvula. Zeg je dat wat?
1: Helemaal niks.
0: Nou, dat staat nu op nummer 2 in de Jazzism Top 10. Dat is de top 10 die wordt gepubliceerd in het tijdschrift Jazzism, met wie we samen dit programma maken. En dat was een concert. I was blown away. En het album is ook prachtig. Dus laten we daar 2 tracks van gaan draaien. Laura Mvula, en deze track heet Like the Morning Dew.

0: Laura en Vula hoorde je. Twee nieuwe tracks. Sing to the Moon heette het laatste track die je hoorde. En daarvoor hoorde je Like the Morning Dew. Zoals ik al zei, ik had het live gezien in de People's Place in Amsterdam. En dat was met een harpiste die zong, een violiste die zong, een cellist, haar broer, die zong, een contrabassist die zong. Ik geloof alleen de drummer. Nee, de drummer zong ook. Dus het was een soort van vocaal orgie en het was verschrikkelijk hip en ontzettend goed. Trek jij dit?
1: Of ja, ik vind het heel, heel erg mooi. Ik kan me voorstellen ook dat het live ook nog mega veel indruk maakt.
0: Ja, leuk. Jij hebt ook wat tracks meegenomen. Had ik je gevraagd van neem wat tracks mee die jazz not jazz zijn. Je wilde iets draaien van Boege Wesseltop. Ik zei al dat Bugge, maar het moet zijn Boege. Ja. En niet voor een reden heb je die meegenomen, want je hebt hem ontmoet. Vertel.
1: Nou ja, ik wilde die plaat graag buiten Nederland ook uitkrijgen.
0: En toen jouw plaat bedoel je?
1: Precies. Toen heb ik via zei iemand, je moet het op het label van Boege proberen uit te brengen. En toen is het contact gelegd en hebben we elkaar ontmoet in Amsterdam. En dat was heel gezellig en leuk.
0: Dat label heet Jazzland?
1: Jazzland Recordings.
0: Ja, en
1: Noorwegen, waar hij vandaan komt.
0: En wat voor label is dat?
1: Het is eigenlijk heel divers, want ze doen heel veel gekke dingen. Maar wel, uiteindelijk heeft het toch een soort één stempel moderne dingen. Soms met beats, wat hij natuurlijk heel vaak doet. Maar ik hoor ook heel veel andere experimentelere jazz terug daar. Ik kan het niet echt per se één noemer geven, maar het is wel... Heeft toch op een of andere manier één sound.
0: Ja, Boeg is natuurlijk een bekende, gerenommeerde jazz-elektronische pionier.
1: Pianist.
0: Pionier, ja. Je hebt een album meegenomen met Henry Schwartz. Zullen we daar wat van draaien?
1: Daar gaan we wat van draaien. Dit is One. Het is blijkbaar live opgenomen in Keulen.
0: Henry Schwartz is een DJ en hij speelt Rhodes en piano.
1: Yes, komt-ie.

0: Boege Wesseltoff met Henrik Zwart. Hoe heette de track, Rob?
1: 1-1.
0: Oh, 1-1. Een waanzinnig album hebben ze samen gemaakt. Veel live en ook wat studio dingen. En vooral bijzonder omdat het een duo is. En ook bijzonder omdat het Boege is eigenlijk nu jouw nieuwe platenbaas, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een andere track meegenomen van Bonobo. Dat is de artiestennaam van de Britse muzikant Simon Green. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En dan moet ik even spieken hoe die ook weer heet. The North Borders. Dat is een waanzinnig mooie plaat. Bonobo, zeg je dat wat?
1: Nee, ook niet.
0: Oké, nou dan moet je gaan luisteren, want het is een hele mooie, heel mooi album. We gaan één track daarvan draaien. En dat heet Heaven for the Sinner. En dat is featuring Erykah Badu.

0: Bonobo hoorde je van de nieuwe track The North Borders. Heaven for the Sinner. En het is een opmerkelijke samenwerking met Erika Badu. Want die komt eigenlijk uit een hele andere trip. En hij zit in een soort van Britse, Engelse, eclectische, elektronische stilo. Wat in mijn optiek volgens mij heel erg jazz not jazz is. Hoe vind je dit?
1: Ja, heel mooi ook.
0: Het is een bijzonder gast die ook volgens mij op het Pitch Festival komt. Dat is één week voor het North Sea Jazz Festival. Waar we binnenkort natuurlijk ook meer aandacht aan gaan geven. Wij hebben nog een track die jij had meegenomen. En ik probeer mee te lezen met jou, maar dat lukt niet. Wat had je meegenomen?
1: Een ander artiest van dat label Jazzland Recordings. Hakon Kornstad. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een saxofonist. Die niet per se elektronische dingen doet, maar wel vrij experimentele, hele mooie dingen, vind ik, doet.
0: Oké, laten we luisteren. Hoe heet de titel?
1: Oslo.

Hakon Kornstad hoorde je. Track heette Oslo op het Jazzland label. Meegenomen door onze gast Rob van der Waal. Rob, het zit er bijna maar op. Dankjewel dat je erbij was, maar je bent de volgende uur weer er ook nog bij. Concertzender Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde ons live op de Centraal Station van Utrecht. Maar je kan ons ook altijd beluisteren op dinsdagavond. En op zaterdag wordt het programma herhaald. Het is een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. En als je een vraag of verzoek of dergelijke hebt, dan kan je dat sturen. Een e-mail sturen aan info@jazznotjazz.nl. Of je kan bij concertzender.nl ook nog naar uitzending gemist om al die leuke muziekjes die wij hier samenstellen nog een keer te beluisteren. Wat vooral leuk is, is dat we ook nu Spotify hebben. En elke maand zetten we alle nummers die we zover kunnen vinden in Spotify, zetten we in een playlist. En dan kan je dat altijd zonder het geklet van ons nog een keer terugluisteren. We gaan laatste track draaien van dit uur in de paar minuten die we nog hebben. En dat is van een artiest en die heet Yono McCleary. Ik had er nog nooit van gehoord, maar hij heeft in 2009 al een album gemaakt. Dat heet Darkest Light. En dat werd omschreven als Miles Davis meets Massive Attack, John Martin, Fink en Radiohead. Wrapped in one exquisitely produced album. Nou, dat wil je natuurlijk gaan checken. Hij heeft een onwijs mooi EP gemaakt, wat eigenlijk bestaat maar uit twee nummers. En daarvan gaan we één nummer draaien. Yono McCleary, in het nummer heet Fire in My Hands.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde een classic, zoals we dat traditie getrouw doen. George Duke was dat, Psychomatic Ding. En hij heeft een album gemaakt, of dat is eigenlijk samengesteld, het heet The Complete MPS Records. En wat daar leuk aan is, dat het eigenlijk heel moeilijk verkrijgbaar is. Hij vindt het zelf namelijk helemaal niks. Dus dat is een album voor de freaks, zeg maar. Jazz Not Jazz Radio, Concertzender. We zijn hier niet met onze vaste DJ Ruben van Roon, maar... We hebben wederom een speciale gast, trompetist Rob van der Wouw. Welkom.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er weer bij bent, want vorige uur dat we je spraken, hebben we het gehad over je nieuwe album. Nyon, daar ben je nu aan het promoten. Die is onlangs uitgekomen op het prestigieuze Jazzland Record. Ik zie dan ook op de hoes staan Universal. Hoe zit dat voor de mensen die misschien niet weten hoe dat zit met zo'n samenwerking? Ben je dan uit op Universal? Want dat klinkt gelijk al heel groot. En dan gaan we in het buitenland spelen. En dan...
1: Ja, en er staat ook nog Embrace Recordings op. Dus het is eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar moeten we daar mensen mee vermoeien?
0: Nou ja, ik vroeg me het af. Jazzland is een prestigieus label van Boeger Wetselthof. Die brengen mooie producten uit. Maar dat is misschien niet zo mainstream dan als Universal.
1: Ja, dus het schijnt een onderdeel te zijn van Universal. Die hebben aandelen gekocht in. En die doen de distributie en marketing... Die nemen ze uit handen voor Jazzland.
0: Ja, precies. Eigenlijk meer een soort organisatorische samenwerking.
1: Ja.
0: Laten we gelijk beginnen om daar een track van te draaien. Ik heb hier een titel staan, maar dat is volgens mij niet... Ja, dat is wel de goede titel. Van het album Nyon gaan we draaien No Fly Zone.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

0: No Fly Zone hoorde je, een nieuwe album van Rob van der Wouw, onze gast hier bij Jazz Not Jazz Radio. Deze track heette No Fly Zone, had ik al gezegd. Het album heette Neon. Rob, je bent, dit album is net uitgekomen. Ik speel daar zelf bij, dus ik weet ook dat het op het North Sea Jazz Club werd gepresenteerd. Hoe gaat het nu?
1: Ja, we hebben afgelopen weekend hebben we Jazz in Duketown gedaan, de weken voor David de Jazz. We gaan heel veel spelen, hoop ik nog, het najaar. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Ik zag veel goede recensies langskomen. Dat is natuurlijk belangrijk in deze tijd.
1: Ook uit het buitenland komen hele leuke dingen bezig. Een hele mooie recensie uit Oostenrijk, uit Duitsland. Dus we hopen ook daar voet aan de grond te krijgen nu.
0: Ja, Jazz Not Jazz, dat is dit volgens mij heel erg. Of is dit voor jou gewoon de nieuwe jazz? Dit is gewoon jazz.
1: Nou, wat ik net dus straks in het vorige uur al zei, ik denk dat je heel erg twee stromingen blijft houden. Dus mensen die op zoek gaan naar nieuwere dingen, zoals ik, maar ook andere mensen. En mensen die gewoon de traditie blijven eren en bestuderen en spelen en daar heel erg in duiken. Ik vind eigenlijk allebei mooi. Iedereen moet gewoon doen wat heel goed bij hem past.
0: Ja. Een van die gasten die waar je ook al eerder mee hebt samengewerkt is Mark Clive Lowes. Ook zo'n jongen die opgegroeid is waarschijnlijk met elektronische muziek in zijn jeugd en ook met jazz. En dat samen vermengd in Broken Beat en wat hij nog meer allemaal maakt. LA Bass tegenwoordig. Maar jij hebt met hem gewerkt op het album Tunnel Vision. Maar je hebt ook een ander project met hem gedaan.
1: Ja, samen met het Rotterdam Jazz Orchestra, wat al bijna 10 jaar bestaat, hebben wij een paar jaar geleden een live concert opgenomen. En dat is nu heel recent uitgekomen op het label True Thoughts. En ik vind het heel mooi geworden. Het is best, er komen ook waanzinnige reacties uit de hele wereld op binnen. Dus dat is ook een opsteker voor ons. En we zitten ook aan te komen dat we daarmee naar Amerika gaan en zo. Dus dat is heel gaaf.
0: Oké, te gek. Nou, laten we gaan luisteren. Mark Clive Lowe met het nieuw Rotterdam Jazz Orchestra.
2: Get the run.

0: New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Clive Lowe. Hoe heet die track erop?
1: A Money Don't Let It Catch Ya.
0: Een waanzinnige track. Hoe heet het album?
1: Take the Space Train.
0: Was even een goede vraag, maar je had hem.
1: Ik had hem.
0: Net als vorige uur waar je bij zat, hebben we natuurlijk veel over trompetmuziek gepraat. Althans, in de trant van jouw album. Er zijn natuurlijk veel trompetisten de moeite waard om te checken. Maar wat ik leuk vond, jij misschien niet, is een blindfold test. Dat was vroeger stond het altijd
1: ik ben er zo slecht op.
0: In de Downbeat, die zijn er volgens mij mee begonnen altijd. En dan deden ze een interview met een bekende jazzmuzikant en die moest dan wat gaan zeggen. En soms was dat heel grappig en soms was dat pijnlijk of whatever. Ik ga het zorgen dat het niet pijnlijk wordt. Ik heb een paar trompetisten geselecteerd. Ik laat een kort fragment horen en dan is dat een aanleiding om daar even wat over te gaan zeggen. Dit wordt onze eerste gast.

0: De eerste track die hoort in de blindfold test. Misschien niet de allermoeilijkste. Wie denk je dat het is?
1: Ik denk dat het Miles is.
0: Ja. Ook enig idee welke plaat of welke periode?
2: Ik denk uit die periode met John McLaughlin en het zal jaren 70 zijn. Met
0: dit is 1970, Isle of Wight.
2: Ja.
0: Was een heel groot festival, 600.000 man. Joni Mitchell, The Doors, The Who, Jimi Hendrix, Sly Stone. Iedereen speelde daar. En Miles speelde er ook. Ik draai Miles natuurlijk niet voor niks, omdat denk ik elke jazz-trompetist ergens altijd wel met Miles bezig is geweest of misschien nog wel is. Is het voor jou ook zo?
2: Zeker, het blijft maar zo ook. Het wordt zelfs steeds. Het was misschien vroeger niet eens zozeer, maar het wordt steeds erger. Ik vond vroeger dan als jonge trompetist dan luister je misschien naar trompetisten die in eerste instantie veel begaafder op het instrument lijken, zeg maar. Maar dan kom je er langzaam maar zeker achter dat eigenlijk Miles de allergrootste motherfucker was die er was.
0: En waarom is dat dan?
2: Ik weet het niet. Het is onnavolgbaar. Neusje voor de waanzinnige timing en wat hij altijd speelt. Het is altijd raak. En zo goed getimed en zo on the spot. En iedereen op zijn plek zettend. Ik weet niet. Ik vind het helemaal fantastisch. En ook hoe hij met zijn muzikanten omging, zeg maar. Wat hij ook, geloof ik, zei was: all you need is to get the right people, play the right things at the right time.
0: Ja. Wat mij altijd opvalt, men zegt over hem, hij heeft al 5 keer de jazzmuziek veranderd. Hij heeft ook steeds nieuwe stromingen verzonnen. En wat mij altijd opvalt, dat hij op een of andere manier nooit achterhaald klinkt of corny klinkt. Dit is 1970.
2: Ja.
0: En het kan een funk sessie zijn van vorige week in de buurt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Behalve dat hij al dan 20 jaar onder de grond ligt. Maar ja. Wat is dat? Waarom speelt hij dat het nooit fusion is geworden of foute jazzrock?
2: Ja, misschien omdat het dus nooit meer beter is geworden dan dit of zo.
0: En heeft dat niet te maken met zijn manier van spelen, wat soms heel ook onnavolgbaar is?
2: Ja.
0: Hij komt weinig met van die corny licks of corny melodietjes.
2: Ja. Ja, ik heb het ook allemaal wel eens noot voor noot uitproberen te zoeken en zo, maar het heeft eigenlijk ook weinig zin, want het is zijn intuïtie, vind ik, die maakt dat het klopt dan per se de noten of de als je het naspeelt. Er zijn wel mensen die dat heel erg doen ook en zo. Wel eens Rooney en zo. En toch is het dan niet dat.
0: Nee.
2: Dus ja, dat is iets. Ik weet niet wat dat is. Het is magisch.
0: Opener. Ja, zeker magisch. Mooie opener. Eerste van de blindfold test. We gaan naar een andere periode toe. Een volgende track die we gaan luisteren.

0: Rob, wat denk je?
1: Ja, dit klinkt als die nieuwe... hoe heet die nieuwe gast nou die zo populair is? New Orleans, Blue Note...
0: Christian Scott.
1: Christian Scott, ja.
0: Helemaal goed.
1: Ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Ja, wat is dit voor jou?
1: Ja, ik heb hem laatst live gezien in de Noordse Jazz Club. Ik had hem nog nooit live gezien en zoveel om hem te doen. Ik vind hem geweldig. Wat een geweldige trompetist, wat een geweldige performer. Ik vind hem heel goed.
0: En wordt er over hem gezegd dat hij ook waanzinnig speelt, technisch.
1: Ja.
0: Los daarvan maakt hij toch een soort andere moderne jazz dan je misschien bij de collega trompetisten hoort. Kan je dat omschrijven wat dat is? Dit geluid wat je nu bijvoorbeeld hoort?
1: Oeh, dat vind ik wel moeilijk.
0: Want het klinkt niet jazz. Het klinkt heel erg jazz, not jazz. Een soort van.
1: Ja, het is ook wel inderdaad pop-invloeden. Maar toch ook wel weer heel erg jazz, want ze improviseren wel. En het wordt ook toch wel heel veel interactie hoor je altijd. En het gaat wel echt tot het gaatje, in ieder geval live ook, zeg maar.
0: Ja, wat is dan bijvoorbeeld het verschil met Roy Hargrove, RH Factor? Want dat is ook pop, zou je kunnen zeggen, groove pop. Mm-hmm. Dit groeft ook.
1: Ja.
0: Waarin zit hem dan?
1: Kijk, dit is natuurlijk meer pop. Kijk, Roy Hargrove gaat meer op de groove, op de funk zitten. En dit is toch meer hoe zeg je dat? Meer de sfeer, de vibe, de zo zou ik het dan willen zeggen, zeg maar.
0: Ja, ja. New Orleans heet deze track.
1: Ja.
0: We gaan naar de derde toe in de blindfold test. Rob, wie is dit?

0: Je mag het zeggen. Wie denk je dat is?
1: Ja, ik denk Arturo Sandoval. En ik vind het vreselijke muziek dit.
0: je zit ernaast. Het is Wynton Marsalis.
1: Ja.
0: En nog steeds vreselijk?
1: Toch ik vind Wynton onwijs goed, maar dit vind ik niet te gek.
0: Oké, dit is een album dat heet Live at the Blues Alley. Dat ken je misschien wel, dat album. Nee. Misschien herken je dit niet, maar het is een album wat ik weet nog in de tijd dat ik studeerde in de mid-jaren 80, conservatoriumtijd, was dit zeg maar booming. Iedereen had het over Wynton Marsalis. Hij was een soort van grote held. En nu maakt hij hele andere muziek dan dat hij toen maakte.
1: Ja.
0: Wat is er met hem gebeurd?
1: Dat weet ik niet precies natuurlijk, maar hij zit ontzettend in de traditie. Louis Armstrong, adept eigenlijk. En hij is echt een soort professor geworden van de klassieke jazz, zeg maar. Echt vanuit de oorsprong.
0: Maar dit is mid-jaren 80, dit is ook niet nieuwe jazz. Dit is ook een soort van retro bob.
1: Maar dat was natuurlijk toen wel de muziek die wel heel erg happening was in de jazz, zeg maar. Er was een soort hele stroming van hele heftige retro bob gaande toen.
0: Hij wordt wel gezegd dat hij misschien wel de beste technische trompetist is. Althans, dat wordt over hem gezegd vaak. Is dat ook zo?
1: Ja. En weet ik niet eigenlijk trouwens. Wat is de beste? De muziek gaat niet over de beste. Ik bedoel, met hoogspringen kan je meten wie het hoogste springt. Met hardlopen is het wie het eerste over de streep komt. Maar in muziek gaat het eigenlijk maar over één ding. En dat is, word je geraakt of niet? En ik snap deze energie wel hoor. Maar dit is zeg maar dan zo technisch perfect, dat ik echt meteen helemaal afhaak. Ik ken ook in dit genre veel betere dingen van hem.
0: Misschien had ik dat moeten draaien.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, laten we naar een volgende track gaan. Ik zeg eigenlijk niks. Komt-ie.

0: dit is moderner. Onlangs eigenlijk dit jaar uitgekomen. Idee wat het is?
1: Nee.
0: Nicholas Payton.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik heb met hem met Rotterdam Jazz Orchestra ook gewerkt, zeg maar.
0: Een project gedaan waar hij special guest was. Ja. Hij is een trompetist die hier misschien wat traditioneler speelt, maar ook hele, laten we zeggen, hippe elektronische platen heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Is hij dualist? Is hij veelzijdig? Wat weet je over hem?
1: Ik weet dat hij ook wel hij is heel erg bezig ook met wat. Hij is aan het ageren tegen de term jazz. Hij wil dat het Black American Music genoemd wordt. Ook in de lijstjes. Ook in, dat je in iTunes dat zou kunnen zoeken.
0: En ook Black.
1: Dus Black dus American Music.
0: Jij als witte trompetiste.
1: Ja, hij is ook American wel tegen het racistische aan hoor. Ik volg hem op Facebook en zo. Hij is heel heftig daarin en zo.
0: En hoe was dat dan voor jullie? Want jullie zijn een totaal witte band. Hollandse kaaskop allemaal in een big band. En dan staat daar Nicholas Payton voor.
1: Ja, dat was toch geen probleem of zo. Tenminste, dat heb ik niet gemerkt. Ik heb ook nog wel even met hem gepraat en zo. Dat was heel leuk. Maar hij is heel duidelijk in wat hij... Nou, hij vindt jazz sowieso een racistische term eigenlijk. Dat wil hij eigenlijk niks mee te maken hebben. Niks meer mee te maken hebben. Hij vindt... Dat al die zwarte muziek oorsprong in één ding heeft. En of dat nou uiteindelijk soul is geworden of andere dingen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En hij wil, hij is daar heel erg mee bezig.
0: Oké. Okay. De laatste in de blindfold test gaan we draaien. En dan is dat misschien ook wel de laatste trompetist van deze uitzending. Anders wordt het wel heel veel trompetten in één uitzending. Komt-ie.

0: weet niet of de microfoon open stond. Volgens mij stond het dit, maar je zei gelijk Herbert.
1: Ja.
0: Herbert is ook zo iemand als Miles, hè, die voor elke trompetist toch ergens wel belangrijk is in zijn carrière of in zijn loopbaan.
2: Ja, en dan hoorde ik in dit programma, hadden we het daar een keertje eerder over. Toen was het Michiel Varenkamp, die zei van heel veel trompetisten, jonge trompetisten, die checken Herbert omdat het zo makkelijk uitzoeken is. Omdat hij het allemaal zo perfect speelt. Omdat hij was natuurlijk misschien wel de grootste macho trompetist die er is, zeg maar. Die speelde zo raak en alles. Dat ik erover na te denken, maar het is toch ook, vind ik, meer. Als je dus die ene, de eerste, allereerste noot die je dan hoort, dan zit je toch ook al, hoor je al aan het vibrato, de intonatie, dat het Herbert is. En die raakt mij toch ook wel heel erg, moet ik zeggen. Het is niet alleen die enorme virtuoze dat je nu hier is op de achtergrond. Dat is ook Herbert. En misschien is dat toch wel wat het meest aantrekt bij mij. Niet zozeer die
0: karakter van zijn sound.
2: Ja, en ja, toch wel ook iets bijzonders, zeg maar, daarin. Dat maakt instrumentalisten in het algemeen, maar voor mij dan trompetisten, toch ook wel persoonlijk. Dat je in één noot kan horen, hij is het.
0: Ja, te gek. Ja. Freddie Herbert. First Light heette dit, 1971. Ja. Geweldig album overigens. We gaan even uit de trompetserie, want het worden er veel achter elkaar als je het zo hoort. Ik heb een duo ontdekt, het soort van Salt and Pepper avant la lettre. Ik ben er helemaal wous van. We gaan twee tracks draaien. Het duo heet The Satisfaction.

0: The Satisfaction hoorde je. Dat zijn twee dames die niet alleen maar rappen en zingen. Een beetje Lauryn Hill stilo. Maar ook deze super underground tracks maken. Earth, Seed en Needs hoorde je van een nieuwe EP die zij onlangs hebben uitgebracht. En dat gaat allemaal heel erg underground. Maar ondertussen hoor je daar wel in de nieuwe muziek van nu omhoog borrelen. Rob, hoe is dat bij jou geweest bij je productie van, of eigenlijk bij de voorbereiding van de productie van Neon, van jouw nieuwe plaat? Luister je dan veel naar underground muziek of word je juist beïnvloed door misschien wel hele oude muziek?
1: Vooral door ook toch wel nieuwe dingen. Ook bijvoorbeeld dingen die jullie bijvoorbeeld meebrachten, maar ook dingen die ik zelf geluisterd had. Ja.
0: Kan je wat noemen? Wat dingen waar je naar luistert?
1: Flying Lotus, James Blake. Dat soort mensen, types. Daar kwam jij bijvoorbeeld mee aanzetten. Dat vond ik heel mooi.
0: Flying Lotus is misschien wel een beetje de aanvoerder van die nieuwe LA-based jazz, no jazz sound. Heel elektronisch.
1: Heel elektronisch. Dromerig ook.
0: Ja, en ook weer hard.
1: Hard, ja. Ineens andere keuzes. Dus van de hak op de tak soms.
0: Ja. Kun je een track van hem draaien?
1: Ga ik doen. Zodiac Shit.

0: Yeah, wat een hippe track is dit. Flying Lotus, hoe heet de track?
1: Zodiac Shit.
0: Het komt van het album Cosmogram. 2010 is het alweer, maar het had net zo goed gisteren uitgebracht kunnen worden. Ongelooflijk, ja.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Flying Lotus. Ik ga even heel iets anders draaien. We gaan naar Nederland, onze eigen hometown. Heb je gehoord van de band Refreshed Orchestra als ex-Rotterdammer?
1: Ja, zeker.
0: Refreshed Orchestra zijn hele jonge gasten die allemaal hun roots half in de jazz, maar ook half in de jazz, not jazz hebben. Ja. Een deel op het conservatorium geschoold en heel erg bezig om die boundaries open te breken. Hebben een EP uitgebracht op Kindred Spirits Records. Een tribute to Jay-Z. We gaan één track van hun draaien, Refreshed Orchestra. En het heet Rock Boys.

De nieuwe Nowhere hoorde je. Het album heet Let Go en deze track heette ook Let Go. Het is een waanzinnig album geworden. Wat heel verwarrend is voor de mensen die zeggen Nowhere, Nowhere. What the hell is Nowhere? Nowhere was vroeger, heette dat Lois Cole en Genevieve Artadi. Lois Cole is een drummer en producer en hij komt een beetje uit de dubstep. En de broken beat dingen. Je moet hem maar eens YouTuben. Lois Cole. Waanzinnige hippe drummer. Hebben heel veel underground filmpjes gemaakt. En zijn vriendin heet dan Genevieve Artadi. En samen hebben ze dus een band dat heet Nowhere. En ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Dat niemand dat hier kent draait. Dat ze niet op het North Sea staan. Dat ze niet de hele wereld plat spelen. Maar ik heb een vermoeden dat wij een soort van promotie voor hun kunnen betekenen. We hebben ze gemaild. Heel leuk. Mijn mede-presentator die muziek is, Ruben van Roon, hebben we gezegd van jongens, jullie moeten hierheen komen en we moeten gaan samen spelen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus misschien is dat nog iets wat binnenkort te horen gaat worden. We hebben nog een andere track. Vorige week draaiden we Yono McCleary. Dat is een Londense singer, songwriter, producer. Die heeft een nieuwe EP gemaakt. Als je dan één track daarvan koopt, dan krijg je een tweede cadeau. En die heet namelijk Painted Blue. Hij heeft een collaboratie gedaan met Joyce Wood Jr. En dat is een producer die op dat elektronische label zit. Absolute Record Label. Het is een heel interessant label wat je een keer moet checken. Joyce Wood Jr. En hij heeft een samenwerking aangegaan met Yono McCleary. Deze track heet Painted Blue.

0: Jono McCleary, Painted Blue, hoorde je. Prachtige productie. Beetje James Blake ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wou ik eigenlijk net zeggen, uit de James Blake school.
0: Ja, dat is grappig dat James Blake zo'n gelijk nieuwe stijl heeft neergezet. Ja. Heb je het nieuwe album al gehoord van James Blake?
1: Nee, niet het hele album, maar wel één track die toen gedropt werd en een dag later alweer eraf was.
0: Ja.
1: Maar meteen wel het hele Twitter vervuilde, zeg maar. Dus iedereen had het er ineens ook.
0: Oké, nou, je moet maar luisteren op Spotify. Als je meer muziek van onze uitzendingen, maar dus ook James Blake wil luisteren, dan kan je naar Spotify gaan. Dan zoek je even onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. Dan kom je bij allerlei lijstjes uit. En die lijstjes die hebben een naam als in Jazz Not Jazz Radio april, Jazz Not Jazz Radio mei. En dan vind je dus de verzameling van de meeste tracks die we hier draaien. Althans, zover ze in Spotify zijn gepubliceerd. Want niet alles wordt gepubliceerd op Spotify nog als we draaien. We komen bijna bij het einde van de uitzending. Rob, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: Neon ben je nu aan het promoten. Ik zag nog één gig staan op Texel.
1: 8 juni.
0: 8 juni. Met z'n allen naar Texel. Daar is een jazzfestival geloof ik.
1: Daar is een jazzfestival, Jazz on the Waves, als ik het goed heb. 7 en 8 juni volgens mij. Diverse artiesten.
0: En wat zijn jouw plannen voor het komende jaar, half jaar misschien beter te zeggen?
1: Ik wil heel graag nog een nieuwe EP gaan opnemen die ik ergens later dit jaar, misschien wel volgend jaar, wil uitbrengen.
0: Compleet iets anders?
1: Nee, we gaan door in de stijl van nu. Tenminste, dat is het idee nu.
0: Je zegt nu, ik lees vaak in recensies de new jazz trompetist Rob van der Waal. Is dat er al? Ben jij new jazz?
1: Ja, dat zijn van die plakkertjes die mensen erop plakken. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, moet ik zeggen. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Mensen hebben blijkbaar houvast nodig en kapstokken. Iemand schrijft het, iemand neemt het over en je komt er nooit meer vanaf. Dus
0: Oké, precies. Jazz Not Jazz Radio, in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Daar kan je onder andere de top 10 in lezen, zoals die gepubliceerd wordt, maar die we ook publiceren op Spotify. Onze presentator Ruben Veroni zit ziek thuis aan het bed gekluisterd. Waarschijnlijk naar ons te luisteren. Dus vandaar dat we Rob van der Waal hadden. Dankjewel dat je hier was. Wil je meer informatie hebben, dan kan je ook mailen. Verzoekjes indienen bij jazznotjazz.nl. Mail naar info@jazznotjazz.nl of zoek ons op de concertzender.nl. Uitzending gemist, e-mail, dat soort dingen. Het werkt allemaal vanzelf. We gaan de laatste track draaien van Rob en dit heet Dear Mercedes Mouse. Dankjewel.

This is marijuana. I'm Kylie Reed Simpson. I'm Brad.

7.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

0: Tot zover Jazz Not.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Deze week hebben we een speciale gast, Lillian Vieira, en we gaan deze uitzending geheel wijden aan haar nieuwe plaat die ook heet Lillian Vieira. Lillian, welkom.
1: Nou, denk je te gek?
0: Fijn dat je er bent. Het is voor mij een beetje vreemd om dit interview te doen, want ik heb met jou deze plaat mogen maken. Dus ik ken jou natuurlijk eigenlijk heel goed, maar ja. Jij bent trots op die plaat, maar ik ben ook heel trots op die plaat. En het leek me heel leuk om in deze uitzending ook aan jou wat muzikale dingen te vragen rondom die plaat en de muziek die daarbij hoort. We hoorden net het eerste nummer Longe van je plaat. Ik weet niks van Braziliaanse teksten helaas, die taal moet ik nog leren.
1: maar je voelt het wel, je voelt het al heel erg goed aan.
0: Wat is Longe?
1: Longe, nou op een gegeven moment toen dit plaat bijna klaar was, had ik het besef dat ik hier al 25 jaar woon. En in principe op dat moment waren we ook bezig met onze reis naar Brazilië, met de band en zo. En toen besefte ik dus al nog 25 jaar. En ik ben ook wel terug in de tijd om te kijken hoe mijn leven in Brazilië was op dat moment.
0: Hoe oud was je toen je wegging?
1: Ik was 23. Maar altijd de periode daarvoor was ik altijd als een rare gezien. Want ik had altijd rare kleding, omdat ik het zelf maakte. En mijn schoenen die moesten dus wel op een bijzondere manier zijn. Goed te kopen, maar wel met de stijl. Dus mijn omgeving vond mij heel raar.
0: Ja.
1: Dus achteraf, mijn vader die vertelde mij van, ja, ik zat met die en die te kletsen over jou. En die vond jou zo raar. Dus eigenlijk is het niet zo raar dat je weg bent. Want misschien moet je nog verder gaan. En deze lied gaat erover.
0: Die gaat daarover.
1: Ja.
0: Even samenvattend. Je hebt net een plaat uitgebracht die heel goed ontvangen wordt. Zowel door pers, maar ook door de zaal. De tour is net begonnen. Afgelopen zaterdag speelde je en we, moet ik eigenlijk zeggen, dan in de Raza. Dat was natuurlijk
1: was te gek,
0: heel leuk. Maar ook zag ik alweer de reviews bij 3 voor 12 en bij in het AD die allemaal heel positief zijn. Ja. Hoe is dat voor jou om een plaat te maken nadat je zo lang bij Zoeko hebt gezeten, waar je eigenlijk zelf nu helemaal

0: verantwoordelijk bent en niet het, de verantwoordelijkheid kan delen met vroeger Stefan Schmid en Stefan Kruger.
1: Ik vind het wel heel spannend, omdat we natuurlijk, omdat we vroeger met z'n drieën waren, het waren drie gezichten van de club. En nu dat te zetten, we houden het totaal over mij. Ja. Die liedjes zijn dus al wat persoonlijk, eigenlijk heel erg persoonlijk. En in sommige momenten zat ik dus al te denken, Jezus, is dat een idee? Kan ik dat maken om een zegen van mijn vader op een cd te zetten? Ja. En gelukkig had ik een hele leuke man die mij vertelt, nou, en waarom niet? Doe dat wel, ja. Weet je wel. Maar dat is wel heel spannend. En ook omdat ik ben al 47. En nooit had ik echt het behoefte om in solo iets te doen.
0: Want je kon eigenlijk altijd al je muzikale ei kwijt in Zoeko.
1: Overal, weet je wel. Dat was niet zo, ik had niet zo'n behoefte om mijn verhaal te vertellen. Maar ineens, ik kreeg echt zoveel melodieën. En in de periode waar ik niet met hun speelde, heb ik met zoveel mensen gespeeld. En zoveel inspiratie opgedaan. En op een gegeven moment had ik echt een verzameling van melodieën. Die ik dacht, nou, daar moet wel iets mee gebeuren. Maar wel heel spannend. Ik vind het heel spannend.
0: Het is Sam Mazzol. Toen we begonnen met schrijven, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden. Ja. Toen had je het ook heel veel over Sam Marok. Ja. Kan jij een titel noemen die we nu gaan draaien van de cd, waarvan je zegt, dat is eigenlijk misschien het meest duidelijk Sam Mazzol?
1: Nou, ik zou zeggen, Meu Bem Não Faz Assim.

0: Mio ben op paisa zien. Ik hoop dat je het goed uitspreekt.
1: Doe niet zo, schatje. Niet doen, schatje, niet doen. Eigenlijk.
0: En ik vroeg jou dit nummer, dat misschien het meest typische samba soul is van het nummer. Eigenlijk hoor je aan het begin van het nummer misschien een wat meer moderne soul. En dat gaat dan naar samba toe, zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, de grappen van dit is dus al dat ik heb dus al samba en soul dan apart, hè.
0: Ja.
1: Want je hebt dus al echt een het gaat dus zo'n beetje de frustrerende gedeelte is dus al eigenlijk bijna een soul ballad. Hè? En in de bozeheid wordt het dus al samba.
0: Ja, ja.
1: Dat is dus al echt samba en soul.
0: En de samba soul waar jij naar refereert uit de jaren 70, is eigenlijk dat meer samengesmolten?
1: Dat is wel samengesmolten, ja. Bijvoorbeeld bij Soré.
0: Gaan we zo even draaien.
1: Ja, ja.
0: Het is zo dat je bent nu 25 jaar in Nederland. Je hebt een plaat gemaakt die teruggaat naar die roots. Had je de behoefte om die plaat een soort authentiek beeld te geven van die tijd? Of is dat gewoon de muziek die jij mooi vindt en waar je mee bent opgegroeid?
1: Kijk,
0: met die sound.
1: Toen ik voor de eerste keer besefte dat ik muziek leuk vond, was dit muziek heel erg aan de hand. En dan heb ik het over Tim Maia, ik heb over Earth, Wind & Fire, ik heb over Marvin Gaye. Dat waren dus al dingetjes die ik hoorde, die mij triggerden. En wat er nou gebeurt is dus al, ja, maar toen was ik wel te jong. Ik kon niet uitgaan om te dansen. En ik bouwde het in stekken. En wat er nou gebeurt is dus al dat ik ik wilde dus al deze stijlmuziek weer in mijn leven dan laten spelen.
0: Ja,
1: maar dan met de teksten van nu.
0: Ja, en die tekst zijn persoonlijk. Terug nog even naar die samba soul. Ik heb je gevraagd, neem wat platen mee. Je geeft me net een cd van Deodato. Vertel eens wat over Deodato.
1: Ah, Deodato in de jaren 70 was echt een heel mysterieuze mama. Die met een groove die eu me deu. Nou, het was een groove dat ik kon niet uitleggen. Ja, ik had het zo heel erg het geluk dat ik was grootgebracht met Radio Jornal do Brasil, dan mijn zus. En dat was een radio die draaide altijd jazzmuziek. En zijn muziek was heel erg aanwezig in de tijd.
0: Ja, en dan praat je over de jaren 70?
1: Ik praat over de jaren 70.
0: Ja,
1: en toen heb ik een concert van Deodato in de North Sea Jazz. Ik kon niet geloven dat ik voor hem stond.
0: Laten we gaan luisteren.
1: Ja.
0: Je hebt een album meegenomen dat heet Skyscrapers. Deodato.

0: Deodato, Skyscrapers, album wat Lilian Vieira heeft meegenomen. Zij is speciale gast bij deze uitzending van Jazz Not Jazz Radio. En daar zijn we heel blij mee, want ze gaat haar eigen plaat een beetje uitleggen. Ze heeft net een nieuwe plaat gemaakt die ook Lilian Vieira heet. Een plaat die heel goed ontvangen wordt en heel erg swingend is. Samba soul, samba rock, samba funk. Ik moet zeggen, ik als Nederlander hoor moeilijk de verschillen. Kan je dat een beetje toelichten? Waarom, waarom samba rock, samba soul, samba funk?
1: Nou, het is heel grappig. Ik heb kort geleden voor de jongen die in NRC uitgelegd. Is bij de samba rock, je krijgt dus echt de gitaar, doet een soort van chikungunga geluid. Dat is samba rock.
0: George Ben.
1: Dat is hem.
0: Ja.
1: En in Tim Maia, de muziek van Tim Maia, wat je echt meer soul heeft, dat is dus al samba soul.
0: En dat heeft eigenlijk meer een Amerikaanse sound,
1: mm-hmm,
0: waar je Braziliaanse invloeden en tekst,
1: ja,
0: hè, dus door de zang en de stem.
1: Ja. En ik val meer voor de samba soul.
0: Ja.
1: Dan denk aan Banda Black Hill, die stijl.
0: Ja, ik heb natuurlijk met jou dat hele proces meegemaakt, maar misschien toch even leuk om uit te leggen.
1: Ja.
0: Kan je kort uitleggen hoe dat schrijfproces ging? Want je zei van ik hoorde melodieën en dat neem ik op de iPhone, las ik ook in de interviews.
1: Nou, maar
0: hoe ging je dat uitwerken?
1: Nou, dat was zo dat ik heb natuurlijk een hele tijd heel veel melodietjes verzameld op mijn telefoon. Soms werd ik wakker 's nachts en toen heb ik jou gewonnen weer gebouwd. en we zijn natuurlijk wel de studio in gegaan en mijn akkoorden, mijn piano, het is heel slecht. Ik heb zelf geen piano thuis en we zijn dus achter die piano daar gaan zitten. En dat was zo grappig. Zei, Leo, zing het. En ik zong. En hij ging dus als een gek achter de akkoord.
0: Zoeken.
1: Maar hoe zou je dan de baslijn geven? Ja, de baslijn. Oh, nou, dan dit. Dan zong ik wel wat. Maar wat voor een groove dan zou je hierbij zetten? Dus ik dacht dat door alleen melodie en tekst te bedenken dat ik al klaar was.
0: Ja.
1: Dus ze hebben mij flink aan het werken gezet.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Laten we nog een stuk van het album draaien. Como Choré, wat is dat voor een soort muziek en waar gaat het over?
1: Deze beschrijf ik echt als een samba soul. En dat is dus al dan heel actueel, want in Brazilië we zijn heel erg geconfronteerd met geweld. En Choré is dus, en niemand praat erover.
0: Je bedoelt nu extra in het nieuws door het voetbal?
1: Nou, over liedjes bijvoorbeeld. Hè. Men praat over geld of weet ik wel wat. Maar over de geweld niet zozeer.
0: Ja.
1: En dat gebeurt bijna elke dag dat die man doodgaat aan een verloren kogel. Dus dat is het verhaal van twee mensen die heel erg van elkaar hielden. Hartstikke arm. Die moesten naar de werken gaan. Maar ze, heel vroeg opstaan naar de werken toe in de grote stad. Maar ze wisten nooit of ze elkaar terug zouden zien een van de dagen, weet je, weet maar nooit. En op een dag kwam hij niet terug, want hij is dus al getroffen door een verloren kogel.
0: Laten we gaan luisteren, Como Choré.

0: Oké, Maskeria, hoe moet je dat goed uitspreken?
1: Ja, dat hebben heel goed gedaan, Wim. Heel goed.
0: En daarvoor hoorde je Comanchore.
1: Ja.
0: Jij zei net toen we dit draaiden van dit is echt samba hok. En Brazilianen spreken de R niet uit.
1: Dus het is
0: samba hok en samba rock. Wel even leuk om te... We horen die twee stijlen, samba sol en samba hok achter elkaar. Wat zit dan het verschil erin? Kan je dat nog een keer uitleggen?
1: Nou, de verschil inderdaad van Comanchore is dus meer echt een bijna soul ballad. Wat eigenlijk, behalve dan op de samba stuk, dat iedereen had wel kunnen zingen. En de samba hok is dus al dat gitaartje.
0: Hij maakt het dan uit of het de kleine is, de cavaquinho, of een gewone gitaar?
1: Ja, het gekke is dus dat normaal gesproken in samba hok, dat zie je niet vaak cavaquinho.
0: Nee,
1: dat zie je niet. In samba sol ook niet, hè. In die zin zijn we dus al iets anders aan het doen.
0: Ja.
1: Want je hoort samba, niet echt.
0: Leuk. We gaan een nummer draaien wat een klein liedje, een buitenbeentje zeg maar op het album. Maar een heel mooi lief liedje. Fietseria, daar hoort een leuk verhaal bij.
1: Ja, nou, dit nummer hadden wij, Kees Houdeblom uit Den Haag, een hele goede vriend van mij, prachtige gitarist. Die was gevraagd om muziek te maken voor een documentaire van een jongen uit de Olambra. Olambra is een kolonie tussen São Paulo in São Paulo. Nederlandse kolonie in São Paulo.
0: Wat wil dat zeggen? Nederlanders die daar zijn blijven hangen?
1: Ja, in de jaren 50 zijn het is een heleboel mensen daar naartoe verhuisd, naar deze streek.
0: Okay.
1: En daar begonnen ze dus al met de bloemen te werken. En dat is uitgegroeid, dat was vroeger een district, een heel kleine plek. En nou, het is een staatje geworden.
0: Ja.
1: En heel lang geleden ben ik werd het Nederlands gesproken op straat.
0: Grappig. En dat zijn dus eigenlijk bloementelers?
1: Ja, bloementelers die heel goed hebben gedaan. En Renato is een kind van Soymand. En die is nu architect en woont in Nederland. In Den Haag trouwens, volgens mij. En die heeft een fiets gemaakt met een pizza oven. En met deze en daarover heeft hij een documentaire gemaakt dat hij dus al door Nederland fietst, pizza bakend en met de mensen aan het kletsen.
0: En dat is opgenomen op film?
1: Op film opgenomen. Ah, het is een mooi documentaire. Ik hoop dat hij echt, dat hij heel vaak gedraaid. Maar volgens mij is het niet zoveel gedraaid.
0: Laten we gaan luisteren. Fietseria.

0: Fizzeria. Je hoort ook die geluiden, Braziliaanse geluiden. Dat hoor je ook bij de opening van de CD. Ja. Dat is je moeder.
1: Dat is mijn moeder.
0: Onder de mangoboom.
1: Onder de mangoboom.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, op een gegeven moment... toen ik je vertelde dat ik 25 jaar... Toen had je voorgesteld, Leeuw, maar dan moet je een beetje Brazilië naar je CD brengen. En ik dacht, nou ja, wat is belangrijk op mijn cd dan die stem van mijn moeder? Zij heeft mij alles geleerd over muziek.
0: Want zij is ook zangeres, hè?
1: Ze was zangeres, ze had haar eigen bandje.
0: En was zij zeg maar fulltime zangeres?
1: Nee,
0: of alleen
1: nee,
0: in weekend
1: nee,
0: of zo?
1: Niemand in mijn familie. Iedereen heeft een vak geleerd.
0: Ja, ja.
1: maar
0: speelde wel op feest of zo?
1: Ja,
0: hoe
1: ze speelde
0: het
1: op feest, ze speelde op de radio van de plek. En ja, toen was ook al wel dingetjes van ego. En de hele familie was zo oud. Autodidacten. Dus ze hadden dus al echte shows, heel vaak op de radio.
0: Ja,
1: en waren
0: leuk.
1: Echt die Als die mensen zich handen. Dus was echt een...
0: En welke periode praat je over?
1: Dan heb ik over jaren 50.
0: Jaren 50?
1: 56, ja.
0: Je hebt de plaat meegenomen van Roy Ayers. Leg uit.
1: Nou, juist wat ik vertelde. Radio Jornal do Brasil werd mij met papelepel erin gegooid.
0: Ja.
1: Door mijn zus. En daar draait het dus wel echt oude jazzmuziek. Op dat moment Roy Ayers was ook wel heel erg in. Alleen op de radio.
0: Ja.
1: Niet overal.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was ook de gek daarvan. Ik verstond helemaal niks van Engels. Wat is Engels? Ik verstond helemaal niks. Geen namen, helemaal niks. Ik ben dus al in Nederland de nummers weer tegengekomen. En ik dacht, oh, dat was het.
0: En dat zingt hij over.
1: En wie is dat? Weet
0: grappig,
1: je wel? Dus
0: ja.
1: Het is... Dat is de terugkomst hier dus. Ja.
0: Ja. Is het van invloed geweest op jouw sound, op jouw muziek?
1: Absoluut, ja. Ik kon echt zo ontzettend dromen. Met de geluiden, hè? Met de muziek.
0: Leuk.
1: Weet je, mijn allereerste liefde. Dus ik dacht, oké, tijdens deze liedje... Ik had echt een soundtrack van mijn leven. Deze liedje gebruik ik van mijn eerste zoen.
0: Laten we dat liedje gaan luisteren. Roy Ayers.
1: Ja.

0: Misschien wil jij het afkondigen, Lil. Eerst had je Roy Ayers en toen?
1: Deixa eso pra lá. Elsa Soares.
0: Elsa Soares. Jij zei, dit wil ik absoluut draaien. Waarom?
1: Nou, omdat dat is die zangeres waar ik mee opgegroeid ben. Ik bedoel, al voordat ik geboren was, was al een beroemde zangeres. Het heeft een onderdeel gemaakt in het leven van mijn moeder. Ik ben er mee opgegroeid en zij is met haar tijd, met de tijd meegegaan. Zo open was ze, zo open. Dat, nou, ze heeft met de Banda Black Hero opgenomen.
0: Ja, dat doen we een liedje van live, hè? En op die opname, die volgens mij helemaal niet zo oud is, dan hoor je ook echt al dat ze ouder is. Hoe oud zou zij nu zijn?
1: Ik denk wel dat ze bijna 80 is.
0: Bijna 80?
1: Maar met een ziel van een meisje. Ja, oké, maar ze heeft een vriendje van 30, hè?
0: Oh ja.
1: Maar heel open staat ze. Dus voor haar, de tijd is niet voorbij gegaan. Weet je, voor haar is geen tijd, het is gewoon muziek. Ja. Dat is het.
0: En hoor je dat ook in haar muziek? De plaat hoor je de tijdperken zeg maar steeds veranderen in de muziek?
1: Mm-hmm. Ja, ze ging gewoon overal mee. Ze heeft van alles gezongen. Natuurlijk, haar basis is de samba. Samba is haar basis. En ze heeft een timing, dat is niet te geloven, de timing van de vrouw.
0: Ja, leuk.
1: Ja. En ze zou echt eigenlijk in Brazilië heel erg beroemder moeten zijn. Net zoals Ella Fitzgerald.